0: Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever.

0: Het is 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 6 uur. Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariana en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Einduitslag 0-0. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Het weer, zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

down, girl.

0: Appie, vind je bij Bol?
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren, 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen, dat is de ja van Jumbo.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: Vandaag wordt het opnieuw warm tot zeer warm. Er zijn perioden met zon, maar vooral in het zuiden en oosten kan nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuidoosten. In het midden en zuiden voelt het drukkend warm aan. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog, morgen is er veel zon en wordt het nog warmer, tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

0: serieus. Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
2: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf met een V.
3: Het is 7 uur.
4: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
5: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden.
4: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariana en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Einduitslag 0-0. Het weer, zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
7: Celebrating life. 60s, 70s.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: De Zonnebloem helpt gemeentes om stemlokalen toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Met een checklist waarmee je in 7 stappen ontoegankelijke situaties signaleert en oplost. Zo zorgen we er samen voor dat op 18 maart iedere stem wordt gehoord. Download de checklist op zonnebloem.nl/stemmen.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
10: Vandaag wordt het opnieuw warm tot zeer warm. Er zijn perioden met zon, maar vooral in het zuiden en oosten kan nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuidoosten. In het midden en zuiden voelt het drukkend warm aan. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog, morgen is er veel zon en wordt het nog warmer, tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
11: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
12: Forever 49.
11: Celebrating life.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
14: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
15: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
20: Zeker, net zo sterk als onze Oranjebasis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
21: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
22: Get ready for the OG.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Het is 8 uur.
25: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde reflecting pool van het Lincoln Memorial. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken.
0: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee.
25: Het weer, zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. Celebrating
3: life. 60s, 70s en 80s.
4: Forever 49. Dit is de early Sunday morning op Forever 49.

Goedemorgen, de early Sunday morning. Heb je ook zo genoten van het voetbal? Ja, lekker hè? En van het onweer en de vele regen die is gevallen de afgelopen uren. Wat een genot was dat. Dan verlang je toch naar de periode dat je op een camping staat in je tentje en dan lekker luistert naar het geluid van de regen en het gebliksem om je heen. Door de Commodores natuurlijk en Easy. En dit is Bachman Turner Overdrive.

Gloria Estefan en Dr. Beat. Misschien heb je hem wel nodig. Misschien ben je verbrand, te lang in het zonnetje gezeten. Vandaag is dat ook wel mogelijk. Wel aardig wat bewolking aanwezig gedurende de dag. Kan een spatje regen vallen, allemaal plaatselijk. Dat heb je de afgelopen dagen ook gezien. En de komende dagen, ja, het blijft gewoon zomers warm. Met temperatuur op woensdag, donderdag, vrijdag 35 graden geven ze op. Maar ja, tegen die vrijdag kan het weer veranderd zijn. Je weet het, niets is zo veranderlijk als het weer. The early Sunday morning, kopje thee, kopje koffie erbij. Ik zorg voor de muzikale omlijsting. Queen en David Bowie.

vaak. Ja, Bassie had het ook, hè? Ja, Bassie kan aan. Ja. Als hij kwam, was hij hartstikke vrolijk. Had hij zijn masker af, dan was hij wat minder vrolijk. Ik heb een aantal keren meegemaakt, ook met optredens. Maar het blijft een... Ik denk wel een van de beste clowns ooit in Nederland. Bassie Nadriaan, wie is er niet mee omgegroeid? Daar moest ik eventjes aan denken. De Tears of a Clown, Smokey Robinson en The Miracles. We gaan het straks hebben in het tweede uur over de voetbalwedstrijden van afgelopen nacht. Ochtend, mag je ook zeggen. We kijken nog eventjes terug op gisteravond. Voor de rest hebben we gewoon een lekkere muziekmix om je dag lekker in balans mee te beginnen. Love Games, Level 42.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Streekt. Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 ham

0: Hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
1: Dat gaan we vieren!
0: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: 1 ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
9: Vandaag wordt het opnieuw warm tot zeer warm. Er zijn perioden met zon, maar vooral in het zuiden en oosten kan nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuidoosten. In het midden en zuiden voelt het drukkend warm aan. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog, morgen is er veel zon en wordt het nog warmer, tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
10: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
11: Celebrating life.
12: Dit is de early Sunday morning op Forever 49.

Sunday morning. Goedemorgen. Good morning. Goedemorgen. Whitney Houston, how will I know? Ik ga je wat vertellen. Het is vandaag de langste dag van het jaar. Kort samengevat, 16,5 tot bijna 17 uur daglicht. Afhankelijk een beetje van de locatie waar je zit in Nederland. 17 uur daglicht. Dat betekent dat het vanaf morgen weer s'avonds langzamerhand wat eerder donker gaat worden. Nou ja, oké. We gaan het meemaken. Muziek.

0: je het einde van de middag aan de bar zit. Bob Marley op de achtergrond. Genieten van je biertje, wijntje. Misschien wel een lekker cocktailtje, waarom ook niet. Heerlijk. Lekker genieten. Doen we veel te weinig volgens mij. Bob Marley en de Wailers hoorde je natuurlijk. One love, people, get ready. Zijn we er klaar voor of niet? Ja, heb je gedoucht, tandjes gepoetst?
1: Anybody want coffee?
2: Ja, dat willen wij wel.
0: Dan schenken wij alvast een bakkie pleur voor je in, zoals ze dat zeggen, in Rotterdam. Ik geloof dat ze overal in Nederland wel andere benamingen hebben voor een bakje koffie, toch? Ja, ik zou het niet weten. Ik drink geen koffie. Trouwens, eventjes vooruitlopend op de programmering van volgende week. Nou ja, vanaf morgen zo'n klein beetje. We hebben weer een leuke nieuwe winactie die eraan gaat komen vanaf morgen. De LP van je leven. Je weet het nog wel. Vroeger hadden we een LP, die moest je afstoffen, opzetten om lekker naar je eigen muziek te luisteren. Wat was jouw favoriete LP? Welke lag bijna altijd op je pick-up, op je platenspeler? Vanaf morgen kun je ons dat laten weten. En dan win jij misschien een uniek Forever 49 Radio Merchandise pakket. Daar zit in 2 mokken, stickers, 2 vinyl LP onderzetters. Het zijn allemaal collectors items. Zijn niet te koop, kun je alleen maar winnen hier bij Forever 49. Vanaf morgen gaan we de actie starten en die duurt de hele week. En elke dag gaat Ron Davids. Vanaf 4 uur is Ron weer aanwezig met Ron in de middag. Dan gaat hij een luisteraar bellen die iets leuks heeft opgegeven. Er moet wel een beetje een leuk verhaal bij zitten. Waarom je die LP zo grijs hebt gedraaid. En misschien heb je hem nog steeds en draai je hem nog steeds. Nou ja, in ieder geval, dat gaan we doen.

Hall en John Oates, Adult Education. Straks in het tweede gedeelte van de Early Sunday Morning gaan we het hebben over de voetbalwedstrijden. Wat zijn de uitslagen van afgelopen nacht geweest? En tot die tijd heb ik nog een aantal hele lekkere voor je. Bijvoorbeeld deze.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
4: De Zonnebloem helpt gemeentes om stemlokalen toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Met een checklist waarmee je in 7 stappen ontoegankelijke situaties signaleert en oplost. Zo zorgen we er samen voor dat op 18 maart iedere stem wordt gehoord. Download de checklist op zonnebloem.nl/stemmen.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.
5: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
9: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
19: Het is 9 uur. Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Het weer, zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
20: Forever 49.
21: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
22: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
23: Forever 49.
24: Dit is de early Sunday morning op Forever 49.

Tina Turner and Simply the Best. The early Sunday morning. Goedemorgen, good morning, goedemorgen. Kopje thee, kopje koffie erbij. Ik zorg voor de muzikale omlijsting. En ik zit nog eigenlijk een klein beetje na te genieten van vannacht. Ik ging naar huis, ik moest door de duinen lopen. Het was echt pikdonker en dan zag je alles flitsen om je heen. Het was een mooi natuurverschijnsel. Terug naar de muziek.

Dit is een lekker top-pop momentje. Blondie en Denise. In the early Sunday morning. Ja, het is vandaag Vaderdag. Misschien was je het vergeten. Ik kan me bijna niet voorstellen. En er werd natuurlijk gevoetbald. Jongen. Wat een avond gisteravond. Nederland-Zweden 5-1. Mocht je het gemist hebben, kan het me bijna niet voorstellen. Ik heb trouwens niet gekeken. Ik moest werken. Ja, ik moest zelf draaien. Niet op een voetbalfeestje, maar op een privéfeestje. Dus ik heb tussendoor op mijn telefoon gekeken, heel stiekem. Duitsland, Ivoorkust. Nipt. In de laatste seconde werd het 2-1 voor Duitsland. En Tunesië, Japan. Is deze ochtend gevoetbald. 0-4 voor Japan geworden. En het feestje van Curaçao. De held van Curaçao. Oftewel de keeper. 0-0 tegen Ecuador. Wat staat er op het programma voor vanavond? Later vandaag om 6 uur. Spanje, Saoedi-Arabië. En om 9 uur vanavond België tegen Iran. Dus weer een heerlijk voetbalavondje voor de boeg. Agneta Valskoek is dit. En de hier is aan. Nou, dat het warm gaat worden vandaag, dat is één ding wat zeker is.

0: Even zo'n top-op momentje met Ad Visser. En misschien heb je hem wel in je jukebox zitten op vinyl. Love Affair and the Everlasting Love. Je luistert naar de Early Sunday Morning op de langste dag van het jaar. Kort samengevat, 16,5 tot bijna 17 uur daglicht vandaag. Afhankelijk van de locatie waar je zit in Nederland. Ja, is die klaar of niet? Oké.
1: Okay. Ik ben wel koffie.
2: Ja, dat willen wij wel.
0: Ja, die waren ze namelijk aan het zetten.

0: 18PLUS speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18PLUS speelbewust.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
17: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf met een V.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie voor

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1+1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
0: Word nu

0: slot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Vandaag wordt het opnieuw warm tot zeer warm. Er zijn perioden met zon, maar vooral in het zuiden en oosten kan nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuidoosten. In het midden en zuiden voelt het drukkend warm aan. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog, morgen is er veel zon en wordt het nog warmer, tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
5: Welkom.
6: Het is nu tijd voor...
7: Dit is de early Sunday morning op Forever 49.

0: Lekker op je oortjes, Wham! En I'm Your Man. Ik zal even door het nieuws heen te scrollen in het verleden. En dan kom je hele leuke dingen tegen. We hadden het in het eerste uur over Bassie en Adriaan. Nou, ik ga je mee terugnemen naar 1980. Zomertelevisie met programma's als Bassie en Adriaan. Hoe kom ik erop, hè? En in 1988 natuurlijk leefde Nederland in juni. In de maand juni moet ik erbij zeggen. Massaal mee met het EK-voetbal. Zoals nu met het WK-voetbal.
1: When it

1976 was het. Toen kwam het album uit op vinyl. Hotel California, inderdaad. En het bereikte toch wel hoge noteringen wereldwijd. Hoofdzang was natuurlijk van Glenn Frey en de harmonieën van Don Henley. Je luistert naar de Early Sunday Morning. Kopje thee, kopje koffie erbij. Ik zorg voor de muzikale omlijsting. En die is van de Cutting Crew.

blijft toch wel een van mijn favorieten. Ik denk dat ik niet de enige ben. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. Het moment om afscheid te nemen is daar. Jawel, in zo'n oranje broek. Volgens mij heeft hij gisteren voetbal gekeken, dat kan niet anders. Koffie en een, wat heb je, een ontbijtje al, doe niet. In ieder geval, Ruud in de ochtend, zometeen met Ruud Wessel.

0: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
2: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
3: Fomar. Voordeel markt.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse Nieuwe Haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
16: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
17: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op koebloe.nl/gratis vaatwassen.
18: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.

0: wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lees eens een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
1: Het is 10:00.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
5: Forever 49.
6: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Next Hill Forever 49 aan het begin van een nieuwe route in de ochtend op deze zondag. Nou, je hoorde het net al, hè? Klaas zei het al. Kom binnenlopen in mijn oranje korte broek. En die ga ik voorlopig ook niet meer uitdoen, hè? Na zo'n winst met 5-1. Ik hou hem gewoon aan. Afgeven of niet, maakt allemaal niet uit. Wat een wedstrijd, hè, gisteren. Eerst denk je nog, oh, 1-0. Dan wordt het 2-0. 3-0. Dan denk ik, oh, ook nog spannend. Uiteindelijk zo'n uitslag van 5-1. Ja, wel even lekker, toch? Doet Nederland goed.

Dit is het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Forever 49. Je hoorde Tim Finn. There's a fraction. Too much friction. Soms hè, zie je in de media dingen die je eigenlijk niet verwacht. Dat je denkt van, wat lees ik nou? Zo ook pas geleden trouwens. Geloof het of niet. Er is een overeenkomst tussen een schildpad en Cristiano Ronaldo. Wat die overeenkomst is,

volgens mij niet echt een straf met dit weer om even te gaan zeilen, toch? Rod Stewart op Forever 49. Je hoorde Sailing. Ergens in de Atlantische Oceaan ligt het eiland Sint Helena. En geloof het of niet, daar loopt een wereldster rond. Al doet hij dan heel lang over een stukje wandelen trouwens. Hij doet het namelijk in een heel rustig tempo. Hij heet Jonathan en hij is de oudste schildpad ter wereld. Inmiddels is hij 194 jaar oud en is nu benoemd tot Guinness World Records Icon. Daarmee staat hij ineens in hetzelfde rijtje als voetballegende Cristiano Ronaldo. Ja, dat verwacht je niet, dat soort dingen, hè? Jonathan werd er vermoedelijk rond 1832 geboren. Overleefde generaties mensen, oorlogen en ook de wereldgeschiedenis. En geldt als het oudste levende landdier ter wereld. Volgens zijn verzorgers is Jonathan nog altijd in uitstekende conditie. En heeft hij een prima eetlust. Zijn reukvermogen is die wel kwijt trouwens. Maar ja, wetenschappers die onderzoeken nu zijn DNA om te ontdekken of deze trage wereldberoemdheid misschien geheimen van een extreem lang leven bij zich draagt. Misschien heeft hij wel DNA waar ze pilletjes van kunnen maken, zeg maar. Hij is 194 jaar oud, hè? 194. Zie jij dat willen worden? Maar als je dat doet, dan kun je in ieder geval wel even lekker lang genieten van je pensioen, hè? Dat scheelt. Dan heb je er in ieder geval nog wat aan. Heb je niet voor niks betaald. Ongelooflijk. Forever 49 is dit. Ruud in de ochtend op zondag. Met nu, Kim Wilde.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
6: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal.

0: Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen, ter hoogte van Staphorst. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Het is onbekend hoe lang het daar gaat duren.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
5: Het is zonnig en droog, alleen in het oosten is er nog kans op een bui. Mogelijk met onweer. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. In het zuidoosten is er een regen- of onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het onbewolkt en droog. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig en de komende nacht daalt het kwik niet verder dan naar 15 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon met temperaturen die weer oplopen naar 34 graden in het zuidoosten. Op de Wadden blijft het koeler met een middagtemperatuur van net boven de 20. Ook de komende dagen blijft het droog en warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
6: Forever.

nog een beetje fresh na die uitslag van gisteravond van die voetbalwedstrijd. 5-1 voor Nederland. Of heb je het even gelijk helemaal te pakken? Ben je gaan doorzakken? Heb je er een feestje van gemaakt? En ben je nu helemaal kapot? Nou, hoe dan ook, ik ben blij dat je Forever 49 Radio hebt aanstaan. Ik help je een klein beetje bij het opstarten van vandaag. De Young Warrior komt eraan binnen een paar minuten. Maar eerst Suzy Quattro. I love

weet je nog? Vroeger, op de fiets naar de lokale kroeg of bar dancing in het weekend. Gewoon om even alle ellende van de afgelopen week even af te dansen. Of gewoon te genieten van een lekker drankje. Hè? Of was je net als ik zo'n persoon die aan de bar ging hangen om eventjes naar de dames te kijken? Ja, of naar de heren natuurlijk kan ook. Hè? Nou, dat gevoel kan je vanmiddag gewoon weer helemaal voelen. Even terug in die tijd. Ogen dicht doen en genieten van de sfeer van de tijd van toen. Het kan in het programma Classic Grooves hebben, Bernard de Horst. Hij neemt je even mee terug in die tijd, naar die hele leuke tijd. De tijd van de disco en soul uit de jaren 70 en 80. Hij doet dat trouwens vanaf vanmiddag 5 uur hier op Forever 49. Classic Grooves met Bernard de Horst. Luister, dus vanmiddag vanaf 5 uur.

lekker gevoel toch, hè? Zondagochtend gewoon even helemaal niks. Gewoon achterover zittend, niks doen en genieten van een heerlijk bakje koffie. Een beetje het gevoel wat je zou moeten hebben als je vader bent op dit moment, hè? Vaderdag, hè? Maar gisteren natuurlijk, die wedstrijd, spanning en sensatie. En dan nu eventjes ontspannen. En dat kan heel goed, hè, met het radiostation wat jij hebt ontdekt. Forever 49. Het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Zoals deze. Even de radio hard. Voor Madness nu.

0: zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
8: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches are looking like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Het is 11 uur.
18: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van €2,1 miljoen opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen, die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging.
19: Forever 49.
21: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
22: Celebrating life. 60s, 70s.

Heerlijk, hè? Even de radio op standje burenruzie en genieten van de beste classics. You're a friend of mine, Clarence Clemens en Jackson Browne hier bij Forever 49. Zeg eens, papa's van Nederland, zijn jullie nog een beetje verwend vandaag? Vaderdag, hè? Ja, zelf heb ik een ontbijtje op bed gehad, leuke cadeautjes van de kids en ook zelfgemaakte dingetjes van de kids. Dat hoort erbij, hè? Ze zijn 4 en 6, dus alles wat ze maken is leuk. Toch? Nou, hier bij Forever 49 trakteer ik jou ook straks deze Vaderdag. Ik deel de beste classics voor je. Met onder andere straks de Commodores. En nu

0: Even een ontspannen momentje op zondagochtend. Toch? De Commodores. You're the three times a lady here bij Forever 49. Ben jij wel eens op de vlucht geslagen voor de politie? Ik één keer. Toen ik klein was. Nou ja, klein.
1: Ja.
0: Ik was van die groene strijkers aan het afsteken. Toen er net een politiebusje aankwam. Rennen dus. Uiteindelijk hebben ze hem wel te pakken gekregen. En kwam gelukkig weg met een waarschuwing. En jij? Nou, wat het ook is. Ik weet zeker dat je vluchtpoging niet zo dom en ondoordacht was als dat van een Amerikaan. Nou, wat er precies is gebeurd,

Bob Dylan of Forever 49 bij Ruud in de ochtend. Like a Rolling Stone. Ben je wel eens op de vlucht geslagen voor de politie? Ja, ik één keer toen ik klein was. Hè. Ik stak van die groene strijkers af. Dat heb ik je net ook verteld. Maar ja, er zijn mensen die dommere dingen doen. Zoals bijvoorbeeld in Amerika, in Arkansas. Daarbij een routinecontrole van de politie. Had een Amerikaanse bestuurder daar geen zin in. 28 jaar was die man en hij dacht van ja, dikke doei. En die ging er als een haas vandoor. Hij joeg daarbij met snelheden van boven de 160 km/u over de weg daar. Agenten gingen er achteraan, maar wat ze toen nog niet wisten, is dat er in de auto 4 jonge kinderen zaten. Allemaal jonger dan 6 jaar. Nou, de wilde rit die eindigde pas toen de bestuurder de controle over zijn stuur verloor, door een tuin schoot en met zijn auto over de kop sloeg. Daarbij, dat maakt het nog bizarder, werd een baby van slechts 4 maanden de auto uitgeslingerd. Nou, wonder boven wonder kwamen alle kinderen er met lichte verwondingen vanaf. De man zelf is opgepakt, maar heeft enorm veel geluk gehad. De politie spreekt zelfs van een wonder. Nou, maar wacht maar. Als hij straks vrijgelaten wordt en thuiskomt bij moeders de vrouw, dan mag deze man weer hopen op een wonder. Ik bedoel, als je je kinderen zo in gevaar brengt, moeders de vrouw vindt dat niet zo heel erg leuk, hè? Ongelooflijk. Ja, heftig hoor. Forever 49, even een rustpuntje. Met Joe Cocker en Jennifer Warnes.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: De Zonnebloem helpt gemeentes om stemlokalen toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Met een checklist waarmee je in 7 stappen ontoegankelijke situaties signaleert en oplost. Zo zorgen we er samen voor dat op 18 maart iedere stem wordt gehoord. Download de checklist op zonnebloem.nl/stemmen.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
11: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
13: ANWB en gaan.
14: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt viel op de A28 vanuit Zwolle naar Groningen. Bij Staphorst was de weg helemaal dicht. Nu is er weer één rijstrook vrijgegeven. Je hebt een file van 7 kilometer vanaf Ommen en de vertraging is zo'n 3 kwartier.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Het is zonnig en droog, alleen in het oosten is er nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. In het zuidoosten is er een regen- of onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het onbewolkt en droog. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig en de komende nacht daalt het kwik niet verder dan naar 15 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon met temperaturen die weer oplopen naar 34 graden in het zuidoosten. Op de Wadden blijft het koeler met een middagtemperatuur van net boven de 20. Ook de komende dagen blijft het droog en warm. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Celebrating life.

als ik een top 10 zou moeten maken met de meest favoriete nummers aller tijden, dan staat deze van Bryan Adams bij mij zeker dik in die top 10. Hè? Summer of 69 hier bij Forever 49, bij Ruud in de ochtend. En zouden we binnenkort de Summer of 26 kunnen herinneren als misschien wel het jaar dat Nederland wereldkampioen gaat worden. Maar ik weet niet hoe het bij jou in de straat zit, maar vandaag zijn er wat oranje vlaggetjes bijgekomen. Ja, de afgelopen dagen had ik zoiets van, nou, waar blijven die vlaggetjes? Zijn we geen Nederland elftal fan meer? Maar nu zie je, na dit succes van gisteren, wat er meer vlaggen komen. Hè? Nederland gaat meer achter Oranje staan, heb ik het idee. Gelukkig maar.

moet toch eens steeds denken aan de Chocomel reclame als ik dit hoor. Ik weet niet waarom. Je hoorde Roger Glover op Forever 49 met de Love Is All. Heb jij ze nog? LP's op vinyl? Nou, dat is eigenlijk best wel een stomme vraag aan een 49er, toch? We hebben allemaal nog wel ergens die ene LP liggen die je gewoon niet weg kunt gooien. Die ene die je altijd grijs draaide, waarmee je een heleboel van die bananaapnaalden hebt versleten. Ken je ze nog? Wij bij Forever 49 zijn benieuwd naar welke LP dat bij jou is. Laat het ons even weten. Wat is nou jouw LP van je leven? Welke LP heb je echt je hele leven kapot gedraaid? Nou, geef het aan ons door via de app of via de site forever49radio.nl. Klik door naar winacties. Maak je gelijk kans op een nostalgisch Forever 49 merchandise pakket. De LP van jouw leven. Ik ben benieuwd. Ik zeg, kom maar door, hè.

Je luistert naar het radiostation met de beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Forever 49. Op de valreep nog wat uitgaanstips voor deze Vaderdag, hè? Ja, een nieuwe dag op Megaland in Landgraaf voor Pinkpop vandaag. Met onder andere Bente, Direct en de Foo Fighters. Het start om 12 uur daar. En ben je nou van de coverbands? Dan is de plek om te zijn vandaag Nijmegen. In Park Brakkestein vindt de Tribute Party plaats. Met onder andere tributes van de Beatles, John Denver en ook de Eagles. Het start vanmiddag om 2:30. En vanavond is er weer een dosis Sexuality met Candy Dulfer in 013 Tilburg. Ze treedt erop vanaf 8 uur. En ben je nou meer van het lachen? Tot slot, dan kan het ook vanavond, onder andere in Rotterdam, in het oude Luxor Theater daar. Pring en Bianca die treden erop met hun voorstelling Hariki Day. En ook dat start om 8 uur. Nou, de man die over een paar minuten al start, die loopt nu net binnen. We hebben het over Bernard de Horst. Je hoort hem zo meteen tussen 12 en 2. Ik wens je vanaf deze plek een fijne zondag.

0: scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
7: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
16: Het is 12 uur.
17: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nog viel op de A28 Zwolle-Groningen. Bij Staphorst zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier vanaf afrit Omme. Eerder was de vertraging een stuk groter, want de weg was volledig afgesloten. Nu is het wel drukker aan het worden voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten.
20: Forever 49.
21: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
22: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
23: Forever 49.
24: Dit is 12 tot 2 op Forever 49.

Michael Jackson en Beat It. Hij schreef het nummer zelf in 1983. En de gitaarsolo die was van Eddie Van Halen, van de rockband Van Halen. En die videoclip trouwens, met die rivaliserende straatbendes, die uiteindelijk kozen voor een dansgevecht in plaats van een geweld, die was baanbrekend voor die tijd, voor het toen nog jonge muziekkanaal MTV. Goedemiddag, je luistert naar Forever 49. Dit is 12 tot 2. En de spreek van de dag. Als plan A niet werkt, geen paniek. Het alfabet heeft nog 25 andere letters.

0: Een van de grootste hits van de Frank Boeijengroep. Dit was Kronenburg Park.
1: Vandaag in het verleden.
0: Vandaag 21 juni, maar dan in 1979 kwam de Walkman op de markt. Een draagbare cassette recorder zonder luidspreker.

0: krom Engels is. Werd het apparaat bijvoorbeeld in Amerika als Soundabout verkocht, in Engeland als Stowaway en in Australië als Freestyle.
1: Vandaag in het verleden.

Je luistert naar Forever 49 met de beste hits uit de 60s, 70s en 80s. En is er nog wat bijzonder opmerkelijk nieuws te melden afgelopen week? Ja, er gebeuren altijd rare dingen. In Almere heeft bijvoorbeeld een man een onvrijwillig avontuur beleefd toen hij vast kwam te zitten in een mobiel toilet. Door een defect slot kregen de deur met geen mogelijkheid meer open, omdat hij geen telefoon bij zich had en niemand hem hoorde roepen, moest hij noodgedwongen de hele nacht in die Dixie doorbrengen. Kun je je voorstellen, de hele nacht in een Dixie. Pas de volgende ochtend werd hij door voorbijgangers opgemerkt en bevrijd.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.

0: actie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files te melden, onder andere de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 20 minuten. Dan de A35 naar de Duitse grens. Bij de grens is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg volledig afgesloten. En de andere kant op heb je daar een file staan. 3 kilometer en 25 minuten.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Het is zonnig en droog, alleen in het oosten is er nog kans op een bui. Mogelijk met onweer. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden.

In het zuidoosten is er een regen- of onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het onbewolkt en droog. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig en de komende nacht daalt het kwik niet verder dan naar 15 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon met temperaturen die weer oplopen naar 34 graden in het zuidoosten. Op de Wadden blijft het koeler met een middagtemperatuur van net boven de 20. Ook de komende dagen blijft het droog en warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

The Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Ja, hoe groot wil je ze hebben? De hits hier bij Forever 49. Straks gaan we trouwens weer een Nederlandse plaats in het voetlicht zetten. En je bent natuurlijk ook wellicht benieuwd welke dat is. Want misschien is het wel een plaats waar jij woont. Maar dat terzijde. Dat straks dus. Robert Gray komt eraan, maar nu eerst Exile. Kiss You All Over.

0: Don't be afraid of the dark. Dat was Robert Gray.
1: Welke stad of dorp brengen we vandaag onder de aandacht?
0: We gaan vandaag naar het dorp Terwolde. Dat ligt in de gemeente Voorst in Gelderland. En het dorp ligt aan de linkeroever van de IJssel, ongeveer 4 kilometer van Deventer, en heeft zo'n 2300 inwoners. Terwolde kent een actief verenigingsleven en de voormalige melkfabriek, gebouwd in 1912. En die werd gesloten in 1974, maar die biedt sinds 2020 kantoorruimte aan kleine ondernemers. Dat zie je wel vaker. Dat vind ik altijd een mooi initiatief van die oude gebouwen die dan een nieuwe functie krijgen. En weet je trouwens wie er geboren is in Terwolde? Dat is de zanger Jaap Rezema.
2: 12 tot 2 op Forever 49.

Roxy Music met het onvervalste stemgeluid van Brian Ferry natuurlijk. Dit was Avalon. En straks in deel 2 van 12 tot 2 zitten we boordevol. Want naast al die mooie muziek uit de 60s, 70s en 80s gaan we weer een leuke vraag van vandaag stellen. En we doen ook nog een ode aan iets of iemand. En wat dat is, hoor je straks na 1 uur in 12 tot 2.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: Sexy. Vind je bij Bol?
1: Pak eens een podium.
2: Pak eens een podium.
1: Pak zelf eens een podium.
3: Pak een podium.
4: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Het is 1 uur.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files te melden. Onder andere de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Een kwartier over 9 kilometer. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En goed nieuws over de N35 Duitse grens Almelo. Bij Enschede is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file, ongeveer 20 minuten, maar die kan langzaam maar zeker gaan oplossen.
12: Forever 49.
13: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
14: Celebrating life. 60s, 70s en 80s.
15: Forever 49.
16: Dit is 12 tot 2 op Forever 49.
17: Whoa.

The Longest Time, dat was Billy Joel. Vandaag, 21 juni, maar dan in 1988... versloeg het Nederlands elftal West-Duitsland in de halve finale van het EK-voetbal in Hamburg met 2-1. Het winnende doelpunt viel in de laatste minuut. Toen Marco van Basten scoorde, was Nederland verlost van een trauma. Ja, dat was 1988. We hebben nog een spreuk. Als plan A niet werkt, geen paniek. Het alfabet heeft nog 25 andere letters.

0: Je hoort de beste hits uit de 60s, 70s en 80s. Dit was Fleetwood Mac.
1: De vraag van vandaag.
0: Luister, als we op vakantie gaan, denken we vaak aan landen met gigantische kusten, zoals Italië, Spanje of Griekenland. Maar welk land heeft, dankzij een bizar natuurverschijnsel, officieel de allermeeste eilanden ter wereld? En nee, het is dus niet de Filipijnen of Indonesië. Maar welk land heeft de allermeeste eilanden ter wereld? Over 5 minuten krijg je het antwoord.

Gloria van Them. Het antwoord op de vraag van vandaag. De vraag was: welk land heeft officieel de allermeeste eilanden ter wereld? En ik zei het al, het is niet de Filipijnen of Indonesië. Nee, het is een ander land. Het juiste antwoord is namelijk Zweden. Dat zou je niet meteen verwachten, maar Zweden heeft maar liefst zo'n 220.000 eilanden. Om precies te zijn zelfs zo'n 267.000. De meeste daarvan vormen de zogenaamde scherenkusten. Dat zijn gigantische groepen van kleine rotsachtige eilandjes vlak voor de kust. De grap is overigens dat het overgrote deel van deze eilanden volledig onbewoond is. Ja. Dus mocht je ooit een vakantieplek zoeken waar je helemaal, echt helemaal alleen wilt zijn, dan weet je waar je naartoe moet.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt.

0: het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Gek op

0: Poes Lot at vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks, maar lezen is een boek of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol files te melden. Het is vandaag niet heel erg druk op de meeste plekken. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 9 kilometer en 15 minuten. En de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen 10 minuten voordat je naar onze oosterburen kunt.
5: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Het is zonnig en droog, alleen in het oosten is er nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. In het zuidoosten is er een regen- of onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het onbewolkt en droog. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig.

0: prachtig en de komende nacht daalt het kwik niet verder dan naar 15 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon met temperaturen die weer oplopen naar 34 graden in het zuidoosten. Op de Wadden blijft het koeler met een middagtemperatuur van net boven de 20. Ook de komende dagen blijft het droog en warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

Het ziet er de komende weken niet naar uit. It's Raining Again. Dit was Supertramp. Je luistert naar Forever 49. Straks gaan we dat doen, hè? Dan gaan we weer een ode aan iets of iemand brengen. En ik weet zeker, we kennen het allemaal. Dat straks. Eerst muziek van Wild.

0: Onze eigen Haagse Golden Earring. Dit was Radar Love.
1: Een ode aan.
0: Beste luisteraars, vandaag is het tijd voor een ode aan een uitstervend ras. De hulpzame, behulpzame buurman en buurvrouw. We kennen ze allemaal. Het zijn de helden die geruisloos de straat draaiende houden. Het zijn de mensen die jouw gigantische online bestelde pakketten opvangen alsof het niks is. Die tijdens je vakantie de planten in leven houden en die op magische wijze precies weten wanneer jouw kliko aan de weg moet staan. Ze vragen er nooit iets voor terug. Af en toe een social talk bij de schutting of de voordeur. That's it. Een goede buur is echt beter dan een verre vriend. Dus aan alle buren die de buurt een stukje mooier maken. Deze was voor jullie.

0: Mike en Tina Turner en Proud Mary. De tijd is snel gegaan. Deze twee uurtjes 12 tot 2 zitten weer op. Ik meld mij straks om 5 uur voor een nieuwe aflevering van Classic Grooves met heerlijke disco en soul uit de 70s en 80s. En om 2 uur zit hier Remco van Zanten. Tot straks. Forever 49.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Het is 2:00.
15: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
16: In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen Italiaanse ministers bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de ambassade in Rome zijn. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Forever 49 verkeer.
18: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld doe je er 10 minuten langer over. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles, dat is de A1 richting de Duitse grens. Na de Lutte is je vertraging een kwartier. En op de A12 richting Duitsland, daar is het raak vanaf afrit Beek. 10 minuten vertraging hier. Op de A12 richting Den Haag, daar beland je in de file tussen de Meern en Nieuwerbrug. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is er dicht. Tot slot nog de A22 richting Beverwijk, tussen knooppunt Vels en afrit IJmuiden. Daar is een ongeluk gebeurd en ook hier is de rechte rijstrook dicht. Reken op een kwartier extra.
17: Forever 49.
19: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
20: Celebrating life. 60s, 70s.

maar liefst 10 miljoen over de toonbank van deze oude rocker Rod Stewart. Het is zondagmiddag net naar Bernard. Remco hier, Remco het weekend met onderweg Christopher Cross. En dit zijn de Bee Gees.

weekend vandaag. Geen weer om je druk te maken. Maar daar is dan ook de zondag niet voor. Hè? It's alright, I think we're gonna make it. Je hoorde Christopher Cross bij Forever 49. Temperaturen vandaag, 28 graden, veel zon. Met zometeen Elvis Presley op de radio. Naar deze van Berlin.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden op de weg. Onder andere een kapotte vrachtwagen op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Harmelen is de vertraging 10 minuten. Verder de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen zo'n 10 minuten vertraging voordat je naar de Oosterburen kunt.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
12: Het is zonnig en droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind en het is tussen de 23 en 32 graden. In het zuidoosten is er een regen- of onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het onbewolkt en droog. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig en de komende nacht daalt het kwik niet verder dan naar 15 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon met temperaturen die weer oplopen naar 34 graden in het zuidoosten. Op de Wadden blijft het koeler met een middagtemperatuur van net boven de 20. Ook de komende dagen blijft het droog en warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
10: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
13: Celebrating life.

0: Lionel Richie op Forever 49. We keren terug naar een iconische film uit de jaren 80.
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.
0: We gaan naar 1986. De film is Crocodile Dundee. Het gaat over een Australische avonturier Michael. Hij reist vanuit de Outback naar het drukke New York en daar kijkt hij zijn ogen uit naar het stadsleven. Maar ontdekt hij ook dat zijn nuchtere kijk op de wereld vaak beter werkt dan alle moderne fratsen. De film zit vol humor, cultuurverschillen en onvergetelijke momenten. Zo is er een beroemde scène uit de film dat gaat over wanneer Dundee in New York wordt lastiggevallen door een overvaller die een mes trekt, lijkt Dundee nauwelijks onder de indruk. De overvaller zegt, "I've got a knife," waarop Dundee glimlacht en antwoordt,
2: "That's not a knife, that's a knife."
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.

Bij Forever 49 vragen we ons af, wat was nou jouw favoriete LP? Dus welke lag bijna elke dag op jouw pick-up? Dat is niet voor niks, je kan er een uniek Forever 49 radio merchandise pakket winnen. Daarin zitten mokken, stickers, maar bijzonder de twee vinyl LP-onderzetters. Om kans te maken, ga naar onze site of app en vul in jouw LP van je leven. En maak de hele week kans, maandag tot en met vrijdag aan het einde van de werkdag, op een Forever 49 merchandise pakket.

0: We nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
0: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh.

0: samenwerking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
12: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Hallo.
14: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
13: Ja hoor.
14: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
13: Tuurlijk.
14: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
13: Ja.
15: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Het is 3:00.
17: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
18: In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen Italiaanse ministers bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de ambassade in Rome zijn. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden op de weg. Onder andere een kapotte vrachtwagen op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Harmelen is de vertraging 10 minuten. Verder de Duitse grenscontroles op de A1 en de A12. In beide gevallen zo'n 10 minuten vertraging voordat je naar de Oosterburen kunt.
21: Forever 49.
22: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Als ik zeg true, gold, dan zeg je Spandau Ballet. Only When You Leave op Forever 49. Welkom, tweede gedeelte, Remco in het weekend. Met ook dit weer een nieuwe terugspoelservice. We gaan terug naar 1986. Dat gaat over een vuurtoren. Zometeen, Earth, Wind & Fire. En dit is Living on a Prayer. Bon Jovi.

Heb jij een beetje genoten gisteren van het voetbal? Nou, de buren die konden mij wel schieten gisteren. Ja, ik heb afgelopen week mijn schuur opgeruimd. En daar kwam ik een vuvuzela tegen. Ja, die werd gebruikt bij het WK in Zuid-Afrika in 2010. En nu dus ook bij mij in 2026. Ja, 5-1 gisteren. De buren hebben dus 5 keer mogen genieten van dit geluid.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
17: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
18: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
19: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
20: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
16: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
22: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
24: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings al vanaf 900.

0: Bij knooppunt Leenderheide 3 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De N307 dan, richting Kampen, tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad, sta je in de file. Het is druk bij Batavia-stad en dat betekent 30 minuten extra reistijd. Tot slot nog de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
2: Het is zonnig en droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind en het is tussen de 23 en 32 graden. In het zuidoosten is er een regen- of onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het onbewolkt en droog. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig en de komende nacht daalt het kwik niet verder dan naar 15 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon met temperaturen die weer oplopen naar 34 graden in het zuidoosten. Op de Wadden blijft het koeler met een middagtemperatuur van net boven de 20. Ook de komende dagen blijft het droog en warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

tegenwoordig te zien als voetbalanalist bij de NOS. 1983, Michael Cimbello, Maniac. Zometeen, de terugspoelservice, dat gaat over een vuurtoren op papier.

0: band met Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Wat weet jij nog van 1986?
1: De terugspoelservice. De terugspoelservice.
0: 5 gulden, 10 gulden, 25, 50, 100 en natuurlijk het briefje van 1000. Maar in 1986 kwam daar ineens een heel bijzonder bedrag bij. Het biljet van 250 gulden. De Nederlandse bank bracht het kleurrijke bankbiljet in omloop met daarop een opvallende vuurtoren. Ja, en daarom kreeg het ook al de bijnaam de vuurtoren. Het was geen biljet dat je dagelijks in je portemonnee tegenkwam, maar juist daarom maakte het zoveel indruk. Een echt Nederlands geldicoon uit de jaren 80. En in precies datzelfde jaar scoorde Madonna een grote hit.
1: Forever 49.
2: De terugspoelservice.
3: Forever 49.

artiesten uit de jaren 60, 70 en 80. Simon & Garfunkel, Cecilia. Straks Classic Grooves en Club Forever 49. Maar eerst hierna via Klaas. Marcel is nog op vakantie. Nog een fijn weekend. Geniet van het weer vandaag.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
21: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
23: Het is 4:00.
24: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer, het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Forever 49 verkeer.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file in Nederland. Zo ook op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 tot 15 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A2 is het druk, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide 3 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is er dicht. De N307 dan, richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad Batavia Stad sta je in de file. Het is druk bij Batavia Stad en dat betekent 30 minuten extra reistijd. Tot slot nog de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp.
0: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

Wat een lekkere binnenkomen. Freedom van Wham. Klaas in het weekend. Marcel, ja, nog steeds op vakantie. Volgende week ook nog. Daarna is hij weer terug. Ik weet niet waar hij naartoe is. Onwijs, was ik een ver weg, want hij is al 4 weken lekker aan het genieten. In ieder geval, je moet het lekker met mij doen. Ik heb een positieve gedachte voor je vandaag voor je. Vandaag hoef ik niet alleen alles perfect te doen. Als ik een glimlach deel, een taak afrond en een moment bewust geniet, dan is de dag geslaagd. Dat is een dingetje, ja, daar moet je even over nadenken. Goedemiddag, dit is Kiss. I was made for loving you.

Michael McDonald, Sweet Freedom. 1986, nummer speciaal geschreven voor de film Running Scared. Hoewel het nummer vaak wordt gezien als een van Michael's grootste solo-hits, staat het oorspronkelijk niet op een regulier studioalbum van hem. Het werd namelijk uitgebracht, inderdaad, zoals ook al juist zei, voor de film Running Scared. Kijk naar boven. Cyndi Lauper.

muziek van de Beatles. Maakt niet uit wat je draait. Zo tijdloos allemaal. Ik kan er wel van genieten. The Ballad of John en Yoko. Goedie hier bij Klaas in het weekend. En voor de fans van Marcel. Ja, die is nog eventjes lekker aan het relaxen op zijn vakantiebestemming. Wat een voetbalavond was er gisteravond. Niet normaal. Ik heb tussendoor moeten kijken. Ik moest werken op een feestje, privéfeestje op het strand. En daar mocht de televisie niet aan. Dus iedereen die zat heel stiekem op zijn telefoon te kijken. Het was een Duits feestje. Dus je begrijpt al, de Nederlandse kant die zat inderdaad te kijken. En toen begon Duitsland om 10 uur. En toen werd het toch een klein ander feestje. Maar ja, het was wel in ieder geval gezellig. Er werd nog meer gevoetbald vanmorgen of vannacht. Natuurlijk de held van de dag, de keeper van Curaçao. De media staat er vol mee. Ecuador Curaçao trouwens 0-0. En vanmorgen vroeg, Tunesië tegen Japan werd 0-4, oftewel 4-0 voor Japan. Vanavond om 6 uur Spanje, Saudi-Arabië en later vanavond om 9 uur voor de voetballiefhebbers België tegen Iran.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Forever 49 verkeer.
18: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324 Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp. Ook op de A1 is het druk. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertragingstijd 10 minuten. En dan nog de N307 richting Kampen bij Lelystad-Batavia-stad is het druk. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Het is zonnig en droog en de kans op een bui is vanavond heel klein en er staat een

Roxette en The Look, 1989. Onverwachts werd het een wereldhit dankzij een Amerikaanse uitwisselingsstudent. Het nummer was oorspronkelijk niet officieel uitgebracht. Zeker niet in de Verenigde Staten, maar de student nam een exemplaar van het album mee naar een radiostation in Minneapolis. En de DJ die draaide het nummer en luisteraars die vroegen massaal en naar. En ja, het ging verspreid als een virus en toen werd het een hele grote hit. Je luistert naar Forever 49 met de Pointer Sisters.

1977, Andrew Gold en zijn Lonely Boy. Deels gebaseerd op zijn eigen jeugd trouwens. Andrew voelde zich als kind soms achtergesteld toen er een nieuw broertje in het gezin kwam. En dat gevoel van jaloezie en eenzaamheid verwerkte hij in dit nummer. Hoewel de tekst niet letterlijk autobiografisch is, komt de inspiratie wel uit zijn eigen ervaringen.

deze temperatuur. Ja, dat we zweten. Dit was hem. Klaas in de middag. Klaas in het weekend. Want Marcel is nog steeds op vakantie. Straks veel plezier met de best disco, soul en funk. Met Bernard de Horst. Show.

0: Celebrating life.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: De Zonnebloem helpt gemeentes om stemlokalen toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Met een checklist waarmee je in 7 stappen ontoegankelijke situaties signaleert en oplost. Zo zorgen we er samen voor dat op 18 maart iedere stem wordt gehoord. Download de checklist op zonnebloem.nl/stemmen.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
15: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
16: Rook?
15: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
16: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
15: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's.
19: Het is 5 uur.
20: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer, het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
18: It's Forever 49. Party time. Party time. Soul and disco in classic grooves. Met Bernard Terhorst. Classic grooves. Join the club. Join the club.

0: Dus rock was een hit, maar deze is zeker zo goed.
1: Dit is Classic Grooves. Let's
0: go! Het was Found a Cure van Ashford & Simpson. En daarmee begon dus weer een nieuwe aflevering van Classic Grooves op deze zondagmiddag. Het is 5 uur geweest. De komende 2 uur draaien we allemaal heerlijke classic disco en soul uit de 70s en 80s. We hebben de favorite flashback verderop in dit uur. En ook het volgende uur draaien we muziek van de Jones Girls. Want zij zijn onze favorite vanavond. En nu, Chic en Le Freak.
2: 70s. 70s en 80s.
1: Soul en disco in Classic Grooves.

Zondagavond, soul en disco tussen 5 en 7 in Classic Grooves. Dit was Eugene Wild en Gonna Get You Home Tonight. En dan een dame die wat mij betreft minstens zo goed is als Aretha Franklin en Whitney Houston, maar nooit de bekendheid in Nederland heeft gekregen. Daar gaan we veranderingen brengen. Ik praat over Phyllis Hyman.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
10: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
11: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
7: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus? Wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
19: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
20: Dat gaan we vieren.
19: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
21: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
22: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
24: Praxis.
25: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: carrière.
1: We zijn er nu op alle platformen.
2: Wij zijn de 50ers.
3: Forever 49 verkeer.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 25 kilometer file op de Nederlandse wegen, waarvan 2 door de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland sta je vanaf de Lutte vast, reken hier op 10 minuten vertraging. En op de A12 richting Duitsland is het vanaf knooppunt Oud-Dijkraak 10 tot 15 minuten vertraging daar. De langste file op dit moment staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen de aansluiting met de A28 en Hogersmeelde kun je rekenen op 3 kwartier vertraging.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
0: Het is zonnig en droog en de kans op een bui is vanavond heel klein en er staat een matige wind uit het noordoosten. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. In de ochtend is het in het midden en noorden bewolkt en vooral in het zuiden is het zonnig. 'S Middags zijn er overal zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 21 graden op de Wadden en plaatselijk 34 in het zuiden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het nog lang warm en droog. De dagen erna blijft het zonnig en erg warm. En vanaf woensdag kunnen de middagtemperaturen oplopen naar 34 tot 38 graden en neerslag valt er niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: 70s en 80s. Soul en disco. Dit is Classic Grooves.

0: Sander, geheel eigen geluid. Imagination. En dit was Just an Illusion. We gaan naar onze favorite flashback van vandaag. The Jones Girls. Dat was een Amerikaanse R&B trio uit Detroit, Amerika. De groep bestond uit de zussen Brenda, Shirley en Valerie Jones. En de Jones Girls ondertekenden voor het eerst een contract bij GM Records. Dat was in 1970. En na een periode van 6 jaar bij GM Records tekenden ze vervolgens bij Philadelphia International Records van de producers Gamble en Huff. Ja, dat is van The Sound of Philadelphia, groot geworden door de OJ's natuurlijk. Goed, de Jones Girls traden op als achtergrondzangeressen voor Lou Rawls, Teddy Bendergrass en Aretha Franklin. En tussen 1975 en 1978 zongen de Jones Girls met Diana Ross. Hun grootste hit in Amerika was in 1979 You Gonna To Make Me Love Somebody Else. En die gaan we nu voor je draaien.
1: Classic Grooves, favorite flashback.

Ja, dit is er weer een uit de categorie Vergeten Pareltjes. Ja, die hoor je nooit meer op de Nederlandse radio. Dat was Friends van Shalamar, maar je hoort het wel hier bij Forever 49 in Classic Grooves. Iedere zondag tussen 5 en 7. Heerlijke soul- en disco-klassiekers uit de 70s en 80s. Waaronder bekende en minder bekende. Nou, deze kennen we zeker. Hier is Lou Rawls.

0: Bijna denken dat je met Change te maken hebt. Nou, het is ook van dezelfde producers. Maar dit was High Fashion Next to You. Deel 1 van Classic Groove zit erop. Maar gelukkig, er is nog een deel 2. Straks na 6 uur. Nog een uurtje soul en disco uit de 70s en 80s. Met de bekende en minder bekende songs. Ze komen allemaal voorbij, dus hou je radio aan.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
9: Een heel boek? En de kinderen dan?
8: Die zijn veel te druk met spelen.
9: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
8: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
9: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
8: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
9: Proost.
8: Op sunweb.nl.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Honor the craving.
16: Domino's.
17: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Het is 6 uur.
20: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee-jump-ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. En de slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: It's Forever 49. Party time. Party time. Soul and disco in classic grooves. Met Bernard Terhorst. Classic grooves. Join the club. Join the club.

0: Het was Tavares.
1: Dit is Classic Grooves. Let's
0: go! En ik kan me nog herinneren dat Ben Liebrand nog eens een 12-inch van dit nummer heeft gemaakt. Een remix 12-inch. Ja, met een geweldige bas erin en zo. Ja, het is een beetje jammer dat een 12-inch is een beetje lang voor op de radio. Maar het was wel goed. Don't take away the music. Dit is deel 2 van Classic Grooves op deze zondagavond inmiddels. Met nu Earth, Wind & Fire, Star.
1: 70s en 80s. Soul en disco in Classic Grooves.

rapplaten kwam dit. Ja, dat was naast de Sugarhill Gang die heel hoog in de hitparades kwam. Werd deze ook regelmatig gedraaid in de disco's. Curtis Blow en The Breaks. Classic Groove, 70s en 80s, disco en soul. Straks met Jonathan Butler. En dit is Unique. What I got is what you need.

Jonathan Butler en Overflowing. Je luistert naar Classic Grooves. Ja, disco uit de jaren 70 en 80. Dat waren van die bands, die gasten, die leden van die groepen. Die stonden allemaal keurig gekleed in van die strakke pakken. Heel synchroon te dansen. Ik vond het altijd prachtig. Het hoorde echt

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
10: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
11: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
12: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Pakken ze een podium?
16: Pakken ze een podium?
15: Pak zelf eens een podium.
17: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
20: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
21: Hebbes.
22: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
23: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
24: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
25: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
24: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
25: Social deal, deals die je niet mag missen.
26: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
25: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
27: Oh. Goedemorgen allemaal.
28: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
29: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
30: Het is zonnig en droog en de kans op een bui is vanavond heel klein en er staat een matige wind uit het noordoosten. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. In de ochtend is het in het midden en noorden bewolkt en vooral in het zuiden is het zonnig. 'S Middags zijn er overal zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 21 graden op de Wadden en plaatselijk 34 in het zuiden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het nog lang warm en droog. De dagen erna blijft het zonnig en erg warm. En vanaf woensdag kunnen de middagtemperaturen oplopen naar 34 tot 38 graden en neerslag valt er niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: 70s, 70s en 80s. Soul en disco. Dit is Classic Grooves. For

populair in de jaren 60, maar ook in de jaren 70 deden ze nog heerlijk mee. De Four Tops, Don't Walk Away. Onze favorite flashback van vanavond zijn de Jones Girls, het Amerikaans R&B trio uit Detroit, Michigan, Amerika. De groep bestond uit drie zussen, Brenda, Shirley en Valerie Jones. En traden ze op als achtergrondzangeressen voor Lou Rawls, Teddy Pendergrass en Aretha Franklin. En tussen 1975 en 1978 zongen de Jones

0: minder succesvolle Nights Over Egypt uit 1981 maakte Nederland voor het eerst kennis met de Jonas Girls. En een jaar later stond dit nummer, I Found That Man of Mine, in de tipparade.
1: Classic Grooves, favorite flashback.

wat is het toch geweldig soul en disco gemaakt in de jaren 80, 70 en 80. Dit was weer zo'n mooi voorbeeld. Alexander O'Neill, What Can I Say To Make You Love Me? Je luistert naar Classic Grooves. Iedere zondagavond besteden we aandacht aan die muziek die je veel te weinig hoort op de Nederlandse radio. Die vergeten songs waarvan je denkt, oh ja. Nou, dit is er ook weer zo een. Al Wilson, Show

Donna Summer, I love you. Ja, dat meen ik echt. Ik vind het jammer. Het is weer afgelopen, deze uitzending van Classic Grooves. Maar weet je wat zo fijn is? Dat ik altijd weet dat een week later we het nog een keer opnieuw doen. Bedankt voor

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Lekker lezen op vakantie. Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
10: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het is 7 uur.
13: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. En er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49. Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever.

zondagavond lekker afsluiten met lekkere biertjes. Waarom ook niet? Dat moet kunnen. En een goedenavond, welkom in de gezelligste club van Nederland. Dit is Club Forever 49. We trappen af met de Funkomatic en Brian Lucas. And Feel Like Making Love. Misschien een voorzetje gegeven voor vanavond. Moet je het zelf afmaken. Ladies and party people, put on your dancing shoes. Discotron, Amy Vince. Hun uitvoering van...

It's not just a groove. House is a feeling.

artiesten en groepen hebben af en toe namen waarvan je denkt van hoe spreek je dat uit? Zack of Zizek, ik heb echt geen idee, maak er maar wat van. Je schrijft het als Z-S-A-K en Feel the Love hier in Club Forever 49. Dit was een monsterlijke hit in de jaren 80. Fantastische track. Nieuw disco uitvoering nu op de radio. Chemise, He Can't Love You.

Door de jaren heen door veel artiesten uitgebracht. De een wat beter dan de ander. Deze mag er ook best wel zijn. Another Star, Pasha Remix. Dan ga ik ervan uit dat het geproduceerd is ergens op het eiland Ibiza. Vega hoorde je hier in Club Forever 49 op deze zondagavond. 21 juni. 2026 inmiddels alweer. De tijd gaat snel.

deugentje op eigen best wil. Vanuit de gezelligste discotheek van Nederland. Voor je Goldfish en inderdaad knipoog naar Fleetwood Mac's Little Lies.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: mega vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. We gaan.
1: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo.
2: Haibo.
1: Haibo.nl.
3: Pas je

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
13: Het is zonnig en droog en de kans op een bui is vanavond heel klein en er staat een matige wind uit het noordoosten. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. In de ochtend is het in het midden en noorden bewolkt en vooral in het zuiden is het zonnig. 'S Middags zijn er overal zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 21 graden op de Wadden en plaatselijk 34 in het zuiden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het nog lang warm en droog. De dagen erna blijft het zonnig en erg warm. En vanaf woensdag kunnen de middagtemperaturen oplopen naar 34 tot 38 graden en neerslag valt er niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
14: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Forever.

Player en Baby Comeback met Ron Moss. Die Ron Moss die zag ik onlangs voorbij komen in de nieuwe Flodder film. Speelt hij een rolletje met Tatjana. Hoe leuk is dat? Je luistert naar Club Forever 49 op deze zondagavond. Good day, dancing shoes and dance. Je weet het, stilstaan is geen optie. Mooie uitvoering dit trouwens. Nieuwe disco uitvoering van Loose Ends en Hanging on a String.

zijn allemaal van die heerlijke nummers. Nieuw jasje, nieuw sausje, oude nummers. Zeg maar, in de remake, in de blender gedaan. En dan ga je even terug naar die periode. Misschien heb je leuke herinneringen aan overgehouden. Peace Soul hoorde je en Physical. Natuurlijk, ja, de bekende hit van Olivia Newton-John. En dit is Alan Fitzpatrick, Patrice Rushen.

Voor het origineel van dit nummer moet ik je helemaal mee terugnemen naar de periode van 1977. Namelijk het eerste single van het vierde studioalbum Delicious. Van natuurlijk niemand minder dan First Choice. Dit keer in de remix van Carrie Chandler en Dr. Love. Dit zijn de Disco Girls, Big in Japan.

vinden ze inmiddels alweer. En ook wat betreffend de gepresenteerde programma's op deze zondag. Zometeen na 8 uur non-stop muziek. Morgenochtend om 7 uur zijn we er weer met de gepresenteerde programma's. En dan begin ik weer met In de Ochtend. We gaan eruit met Alexander O'Neill.

0: goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink, per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
7: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het is 8 uur.
12: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. En de animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Forever 49.
14: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
6: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
15: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Ja... Je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
17: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
18: Pak eens een podium.
19: Pak eens een podium.
18: Pak zelf eens een podium.
20: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
21: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
22: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook. Uit de meterkast.
21: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
24: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
25: Het is zonnig en droog en de kans op een bui is vanavond heel klein... en er staat een matige wind uit het noordoosten. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden... en 20 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. In de ochtend is het in het midden en noorden bewolkt en vooral in het zuiden is het zonnig. 'S Middags zijn er overal zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 21 graden op de Wadden en plaatselijk 34 in het zuiden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het nog lang warm en droog. De dagen erna blijft het zonnig en erg warm. En vanaf woensdag kunnen de middagtemperaturen oplopen naar 34 tot 38 graden en neerslag valt er niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
1: Celebrating life.

0: van meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: Dit weekend viert Giraffe de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraffe.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraffe, met een V.
16: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Het is 9 uur.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. En favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49. 60s, 70s,

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
11: Wat lezen met je doet? Het zet je hoofd in vliegtuigmodus. Lezen laat je even alles vergeten. En wat je ook alweer allemaal moest. Je moet niks. Maar lezen is een boek. Of twee. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Wil je ook een goed verhaal? Haal het zomerlezen geschenk van Ilja Gort in de boekhandel.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
15: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
14: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
15: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
0: upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
18: Het is zonnig en droog en de kans op een bui is vanavond heel klein en er staat een matige wind uit het noordoosten. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. In de ochtend is het in het midden en noorden bewolkt en vooral in het zuiden is het zonnig. 'S Middags zijn er overal zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 21 graden op de Wadden en plaatselijk 34 in het zuiden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het nog lang warm en droog. De dagen erna blijft het zonnig en erg warm. En vanaf woensdag kunnen de middagtemperaturen oplopen naar 34 tot 38 graden en neerslag valt er niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
9: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
10: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
11: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
12: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
8: Het zit in ons bloed. Sanquin, for life.
13: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
14: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
15: Haibu.
14: Haibu.nl.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
14: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
19: Oranje. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
22: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: De Zonnebloem helpt gemeentes om stemlokalen toegankelijk te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. Met een checklist waarmee je in 7 stappen ontoegankelijke situaties signaleert en oplost. Zo zorgen we er samen voor dat op 18 maart iedere stem wordt gehoord. Download de checklist op zonnebloem.nl/stemmen.
25: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
26: Het is 10 uur.
27: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. En de ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. En een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week zonnig en warm met temperaturen boven de 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
1: ANWB en gaan.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Oh, wat een goal!
4: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
14: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
15: Dat gaan we vieren.
14: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
16: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
18: Odido. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
19: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
20: Praxis.
21: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. In de ochtend is het in het midden en noorden bewolkt en vooral in het zuiden is het zonnig. Smiddag zijn er overal zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 21 graden op de Wadden en plaatselijk 34 in het zuiden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het nog lang warm en droog. De dagen erna blijft het zonnig en erg warm. En vanaf woensdag kunnen de middagtemperaturen oplopen naar 34 tot 38 graden en neerslag valt er niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
21: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
1: Forever 49.
21: Celebrating life.

0: mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams. Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij Dereizen.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
3: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op Verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Kessie, Canon. Lekker lang opladen. Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. Doei. Live happy.
13: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
15: Het is 11 uur.
16: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. En het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week zonnig en warm met temperaturen boven de 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
17: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
6: Haiboe.nl.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
18: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
23: Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. In de ochtend is het in het midden en noorden bewolkt en vooral in het zuiden is het zonnig. 'S Middags zijn er overal zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 21 graden op de Wadden en plaatselijk 34 in het zuiden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het nog lang warm en droog. De dagen erna blijft het zonnig en erg warm. En vanaf woensdag kunnen de middagtemperaturen oplopen naar 34 tot 38 graden en neerslag valt er niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
24: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
25: Celebrating life.

0: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: 1 ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
0: Leuk leren! Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
12: Het is 12 uur.
13: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De 44-jarige tennister Serena Williams maakt op Wimbledon na 4 jaar haar rentree in het enkelspel. De organisatie heeft haar een wildcard gegeven voor het Grand Slam toernooi. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. En het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week zonnig en warm met temperaturen boven de 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
14: Forever 49.
15: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.
16: Celebrating life. 60s. 70s.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu...

If I could just hold you.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De 44-jarige tennister Serena Williams maakt op Wimbledon na 4 jaar haar rentree in het enkelspel. De organisatie heeft haar een wildcard gegeven voor het Grand Slam toernooi. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. En het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week zonnig en warm met temperaturen boven de 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van 1 brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De 44-jarige tennister Serena Williams maakt op Wimbledon na 4 jaar haar rentree in het enkelspel. De organisatie heeft haar een wildcard gegeven voor het Grand Slam toernooi. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. En het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week zonnig en warm met temperaturen boven de 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Hier gaan we weer. Elk uur geniet je van één brok herkenbaarheid. Luister en geniet. Dit is Forever 49.